where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Burst of the music.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

पूरी रात एक बरसात, एक खौफनाक मौत और एक लड़की।

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320. Single, happy, so man, I'm in.

Ja, de leeuw komt eraan. Goedemorgen allemaal. Nou luisteraars, bent u klaar voor het wereldkampioenschap voetballen? Gisteravond gekeken, Canada 1-1. Mooie wedstrijd. En ja, Nederland gaat spelen volgende week zaterdag. Maar ja, daar hoort u straks met het Community News wel over, waar u kunt gaan kijken. Nogmaals, goedemorgen. Ik ben Martin van Denzen en dit is uw radioprogramma De Dutch Dutch. Na nog een liedje van het Oranje Legioen geheten Laat de Leeuw maar brullen, breng ik u het nieuws.

Ja, u hoort het, luisteraars. Laat die leeuw maar brullen. Nou ja, als de mensen maar plezier hebben en we kunnen er allemaal van genieten. En ik ga verder met het nieuws. En ik begin met een beetje sad, treurig nieuws. Een vierde dode na aanrijding tijdens schoolkamp in Zeeland. 19-jarige man opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij het Zeeuwse dorp Vogelwaarde is donderdag een vierde fietser omgekomen. Het gaat om een leerling van de klas die daar op schoolkamp was. Eerder kwamen al twee andere leerlingen en een begeleider van het schoolkamp om. Het ongeluk gebeurde op de N290 tussen de Zeeuwse dorpen Vogelwaarde en Terhole in de gemeente Hulst. De auto raakte in een bocht van de weg en reed de fietsers op het naastgelegen en reed in op de fietsers op het naastgelegen fietspad aan. Het voertuig kwam in de berm tot stilstand. Het schoolkamp bestond in totaal uit 14 kinderen en 2 volwassen begeleiders van basisschool De Warande in de Zeeuwse plaats Axel Eerder. Dat meldde de veiligheidsregio. Eerder meldde de veiligheidsregio dat 4 kinderen zwaargewond naar verschillende ziekenhuizen waren gebracht. Een van die kinderen is alsnog overleden, vertelde een schoolbestuurder. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar. Op de plek van het ongeluk is een 19-jarige man uit de gemeente Hulst aangehouden. De politie kan niet zeggen of dat de bestuurder van de auto was. Zijn betrokkenheid bij het ongeluk wordt onderzocht. En ondertussen heb ik dit gekregen. De 19-jarige man uit Hulst, die is gearresteerd na het dodelijk ongeval, was de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie deelt dat hij langer blijft vastzitten. De man werd op de plaats van het ongeval gearresteerd. Het OM kon tegenover nu.nl niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. En in de nacht van donderdag op vrijdag was er een grote explosie onder een sportschool aan de Remeiden in Amsterdam. En een deel van een bijgebouw van een aangrenzende flat vloog hierbij in brand en een deel van de gevel stortte in. 7 mensen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald. Van hen zijn er 2 zwaar gewond. Hulpverleners waren nog op zoek naar mogelijkheden.

mogelijke slachtoffers onder het puin. Gelukkig hebben zij geen andere slachtoffers gevonden. 400 mensen uit de omgeving zijn geëvacueerd. Zij konden de komende nacht nog niet naar huis. De gemeente Amsterdam zegt dat er opvang geregeld kan worden voor wie dat wil. Er zijn meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de explosie. Daarnaast zijn een aantal voertuigen in beslag genomen. De politie wilde niet zeggen om hoeveel verdachten en voertuigen het gaat. En bacteriën aangetroffen in drinkwater. Bewoners van de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten hun drinkwater voorlopig eerst koken voor gebruik. In het water is namelijk een E. coli bacterie aangetroffen. Dat melden de veiligheidsregio Zuid-Holland en lokale drinkwaterbedrijven. De drie gemeenten hebben samen 200.000 inwoners. Die moeten hun water de komende 72 uur minimaal 3 minuten lang koken voordat ze het kunnen drinken of gebruiken. Dit advies blijft van kracht tot het kraanwater in de gemeente volledig betrouwbaar is, schrijft de veiligheidsregio. Vanwege de bacterie hebben de inwoners van het gebied vrijdagavond een NL alert gekregen. Volgens de veiligheidsregio is de waarschuwing verstuurd omdat het SMS-bericht van de drinkwaterbedrijven niet iedereen bereikt heeft. En ophokplicht pluimvee ook in Gelderse Vallei per direct opgeheven. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. De maatregelen gold alleen nog in de Gelderse Vallei. Kippen mogen er volgens het ministerie weer vrij rondlopen. De staatssecretaris heeft dat besloten op basis van de nieuwe beoordeling van de deskundige groep dierziekte. De kans op besmetting bij een pluimveebedrijf wordt momenteel als laag tot matig ingeschat. Een aantal Nederlandse miljonairs groeit. En ze worden ook steeds rijker. Nederland telt niet alleen meer miljonairs, hun gezamenlijke vermogen is ook gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau. Het aantal miljonairs in Nederland is vorig jaar gegroeid tot 343.000. Dat is 2,5% meer dan in 2024. Hun gezamenlijk vermogen steeg met 3,8% tot 909,8 miljard dollar. Omgerekend zo 783 miljard euro. En ja, dat ze rijker worden. Geld maakt geld. En de apenheul euthaniseert oude orang-outang Kevin. De apenheul heeft orang-outang Kevin vrijdag op 43-jarige leeftijd geëuthaniseerd. Het Apeldoornse dierenpark heeft zijn sperma veiliggesteld, zodat Kevin ook na zijn dood kan bijdragen aan de bescherming van de ernstig bedreigde diersoort. De gezondheid van orang-outang Kevin was al langere tijd broos. Het dier had een afwijkend gevormd skelet, waardoor hij zich altijd al moeilijk voorbewoog dan zijn soortgenoten. Naarmate hij ouder werd, beperkte dat hem steeds meer doordat zijn spierkracht afnam. Dat meldt de apenheul. Kevins gezondheid werd dagelijks uitgebreid gemonitord. Na diverse beoordelingen bleek dat zijn welzijn dusdanig werd beperkt dat de dierentuin ervoor heeft gekozen om hem verder lijden te besparen. En tot slot, Nederlanders gooien minder eten weg, maar nog steeds zo'n 25 kilo per jaar. Nederlanders gooien thuis steeds minder eten weg. Vorig jaar ging de gemiddelde om 25,5 kilo vast voedsel per persoon. Blijkt uit een nieuw onderzoek van het voedingscentrum. Dat is bijna 30% minder dan in 2015, toen het nog om 36 kilo per persoon ging. En zo, het gaat de goede kant op. En luisteraars, hier in Canada is het ook nog erger. Hier gooit men 79 kilo per persoon aan voedsel weg. Of mensen laten het bederven. Wij zien dat thuis ook wel eens in de ijskast. Als je iets koopt in de winkel, ziet er vers uit. En na een paar dagen, als je het niet snel opeet, dan kun je het ook weggooien.
En de Canadese dollar, geen verandering, nog steeds op 62 eurocent. Over de benzine weet ik niet veel te vertellen, maar het weer in Nederland. Vandaag zaterdag is het nog steeds half tot zwaar bewolkt, met kans op wat regen of een losse bui. De wind is matig tot vrij krachtig en het wordt 17 graden. Veel saaier kan het Hollandse weerbeeld niet zijn. De vooruitzichten tot 22 juni, kans op zomerse condities, neemt sterk toe vanaf medio volgende week. Het kan tussen de 30 en 25 graden gaan worden. De onweerkans neemt later flink toe. En tot zover het nieuws. En het weer hier, nou luisteraars, ik weet het eigenlijk niet, op het ogenblik schijnt de zon, het is licht bewolkt, en de nieuwe omgeving, ik kan het u echt niet zeggen, ik zou zeggen, kijk maar naar buiten en maak er het beste van. Tot zover het nieuws.

Ja, luister, kleine Mariandel. Dit bekende liedje zongen Bob Scholte en Yeti Cantor in 1949. En je kon het kraken van de plaat horen. Maar dat is gewoon de opgenomen is. En de zangers Frank van Weert met Danny Canters, die brachten het opnieuw uit. En dat nu ongeveer 75 jaar later. In januari 2023. En na een boodschap van de Holland Store, dan laat ik u de nieuwe versie van Mariandel aan de wandel horen. De delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Zo ik zie mezelf natuurlijk wel eens terug. Maar dit moment en dit lied, dat is toch wel een lied wat me ja, na aan het hart ligt. Het is een prachtig lied. Glimlach van een kind. Wat mijn vader gezongen heeft toen mijn dochter geboren werd, Daniel. Dus het is wel een heel speciaal lied. Dat zal het altijd blijven.

0: Nou, als ik heel eerlijk ben, en dat probeer ik altijd te zijn, moet ik wel zeggen dat de glimlach van een kind natuurlijk wel eens heel speciaal geworden is. En ik denk ook dat ik het alleen nog maar kan of wil zingen met mijn zoon, met Johnny. Ik heb het met alle liefde en met iedereen gezongen, maar het is nu een beetje anders. Het blijft me wel heel erg ontroeren.
1: Lieve mensen, mag ik even met jullie praten? Want het verwart

de reacties die zijn altijd warm. En waar je het ook zingt. Het is gewoon een bijna volkslied geworden. En het blijft voor mij altijd een lied wat ik ook altijd kan zingen. Ja, het is zo lekker om te zingen. Omdat die tekst zo fijn is. En iedereen meezingt.

0: op Noordzee.
1: Ik ben nog steeds heel dankbaar dat ik ooit dit lied heb mogen zingen. Het komt uit de film Pompie de Robido. Dat was een pop. En dus dat was eigenlijk het vriendje waar ik dat liedje voor zong. Vriendje, mag ik even met je praten? Dus het is een heel speciaal en bijzonder lied ook weer. Heb je goed uitgekozen?
0: Heb jullie dat ook? Gevoel van rust?
1: Die heb ik altijd om. Daar ook. Zo lang heb ik ze al, ja. Even afkloppen.

0: Ja, ik zing het nog steeds met heel veel plezier. Altijd. Het is nooit een lied wat ik vervelend vind om voor de zoveelste keer te zingen. Omdat ik het altijd verander. En iedereen zingt het mee. Vanaf het begin is dat zo geweest. En het ontroert me ook nog steeds.
1: Ah, dat zijn allemaal van die onsterfelijke, en prachtige liedjes van Willeke Alberti. En terwijl ik bezig was met de liedjes van haar, vond ik nog een liedje van Willeke, dat ik eigenlijk nog nooit gehoord had, maar misschien u wel. Dat laat ik u even horen. En het is geheten, Nee jongen, ik trouw niet met jou.

En dat was het laatste liedje van Willeke Alberti. Nou luisteraars, ik ga meteen maar verder met het Community News. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Nou, wilt u meewerken aan het charity work in Indonesië? Dat is door Bas en Loes Optenkelder. This year they will not be organizing their yearly fundraiser at Ramakers Imports in St. Catharines, but they have prepared marinated Indonesian-style satay available for you in bags of 25 skewers. There are two options available for getting these orders. You can order them, pre-order them, and then pick them up at their home in Grimsby. And you can bellen 905-921-9145. Of u gaat gewoon naar Ramakers Imports, de Dutch store in St. Catharines toe. En als u het van tevoren wil bestellen, dat kan ook. Nou, daar belt u 905-934-6454. Nou, wat is er verkrijgbaar daar? En ik heb het deze week bij Bas en Loes zelf opgehaald. Onze eigen voorraad. Saté pork, babi, dat is $35 voor 25 stuk. Saté chicken, ayam, dat is $45 met 25 stukken in een zakje. En dan is saté saus at $5 per container. Dan er is sambal batjak, $15 in a glass jar. En dat is spicy. En dat moeten ze wel in een glaas potje doen, want anders ontploft het eruit. Nee hoor, maar gekkigheid. Maar er zijn mensen die erg van spicy sambal houden. Ik eigenlijk niet. Nou, your continued support is greatly appreciated. Regards, Louise en Bastiaan Optenkelder. En heeft u wat geld over? Dat kunt u altijd opsturen naar Louise Optenkelder, 115-16 Concord Place, Grimsby, Ontario, L3M0J1. Zo, L3M0J1. En ja, luisteraars, je weet nooit, misschien heeft u wat geld. Ik heb een broer in Sault Ste. Marie, die spaart lege flesjes. En wie weet, heeft hij nog een paar cent over die hij daar naartoe kan sturen? Nou Henk, als je het adres nog wil weten, dan hoor ik wel van je. Nou, wat heb ik dan nog weer? Nou, de koffieclubs in onze omgeving. Ook veel elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is aanstaande dinsdag 16 juni. Dat wordt gehouden in de Oakville Place, hier aan Trafalgar en de QEW. At the plaza, in the coffee place in the mall. En dan de koffieclub is de derde woensdag van de maand. En de volgende dan is het 17 juni. Nou, wilt u meer informatie hebben over deze koffieclubs? U kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. En dan de wereldkampioenschappen voetballen. Waar kunt u samenkomen? En ik wil eerst even Jack Dekker bedanken voor je telefoontje. Ook al hadden we wat moeite aan de telefoon, Jack, want ik weet niet, hier schijnt alles tegenwoordig verkeerd te gaan. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ja, daar gaan we dan, luisteraars, voetballen. In de Burlington Mondialization Committee en Apeldoorn Subcommittee, dat is Burlington, de Twin Cities of Burlington en Apeldoorn. That committee here in Burlington are hosting two World Cup match watch parties. The eerste is 14 juni, dat is dan, dat is morgen 14 juni, Nederland tegen Japan. En dat wordt u kunt gaan kijken op de Nickelbrook Brewing. Dat is 34-26 Mainway. En de game, dat begint om 4:00. En dan volgende week zaterdag is het Nederland tegen Zweden. En daar kunt het in Burlington gaan kijken bij de Halton Naval Veterans Association, 2444 Industrial Street in Burlington. En die wedstrijd begint om 1:00. En dan het concert van André Rieu komt deze zomer weer. En dit concert is geheten dit jaar Viva Maastricht. En dat komt weer in de Cineplex Theaters in uw omgeving. En deze
deze concerten die beginnen. Die zijn dan op 29 en 30 augustus in de Cineplex Theaters in uw omgeving. Met extra shows in september. September 5th, 6th, 7th, 12th en 13th. Zo, de eind augustus, 29 en 30 augustus begint het. En dan 5, 6, 7, 12 en 13 september. Ja, dan weet ik al, zitten misschien al mensen te wachten op kaartjes. Ik heb geen kaartjes gekregen. Zo, ik kan er niet aan helpen. Maar mocht ik kaartjes krijgen, dan hoort u nog wel van me. Maar ja, die kaartjes zijn toch, zo duur zijn ze niet, luisteraars. Maar we zullen wel zien. Voor de Duca heb ik gekregen, de Duca Branches en Member Connect, die zijn aanstaande woensdag 17 juni, die gaan pas om 9:45 open, in plaats van de gewone tijd. En dat is, this change is to allow the Duca employees to attend a scheduled internal meeting. These meetings help us to stay aligned and focused on continuing to provide you with great service. All other banking services like online banking, mobile banking and ATMs will remain available during this time. And then they will resume their regular business hours op donderdag 18 juni. Zo, alleen voor woensdag 17 juni gaan de branches pas open om 9:45. Zo, wat heb ik dan nog meer? Nou, ik geloof dat het enigste wat ik heb, zeker. Nou, maar ik heb toch nog wat gehad, zo. En ik weet niet of Ron van der Steen ook nog wat bij elkaar gerammeld heeft over om bij elkaar te komen met Ron. Als jij wat weet, laat het maar weten. Ik wil het met alle plezier doorgeven. Want het is altijd leuk om samen met elkaar te komen om te kijken. Wat heb ik dan nog meer? Tot zover het Community News. En het Community News werd u gebracht door onze Duca Credit Union. Nou, over een paar weken is het Vaderdag. Ja, mijn vader is alweer wat jaartjes overleden. Maar ik denk nog dikwijls aan hem. En hier is Papa, als ik aan jou denk.

0: als ik hier zo buiten uit het raam zit te kijken naar luisteraars en de zon die schijnt mooi, dan denk ik bij mij, nou, misschien vanmiddag ga ik weer een poosje fietsen. Maar ja, als je gezond wil blijven en je spieren soepel wil houden, moet je af en toe, als je ouder wordt, misschien wel wat inslikken. En in mijn geval, I try Ultimate Glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine Powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine Powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.
2: Langzame piano. Regen tegen het raam. Een stem die blijft leven in stilte.

0: dat is toch een prachtig lied uit luisteraars. Een beetje treurig ook wel, als we oud zijn en versleten. Maar ja, we gaan nog even door met vader Abraham. Hier is hij tussen kroegen en kerken.
1: Als wij...

kameraden voor het leven zijn. Nou, luister, met kameraden komen we altijd wel eens samen natuurlijk. Vooral in de zomertijd. Met een heerlijke barbecue. Natuurlijk, en met de zomerdagen. En we gaan dan luisteren naar een liedje van Jeroen Kars. Die alvast de kolen op het vuur gooit. Luister maar.

Die zou er bijna honger van krijgen, luisteraars. Nou, en ons uurtje zit er weer bijna op en ik moet er dan maar een eind aan gaan maken. En dat doen we met de Fiesta's. Nou, heeft u een verzoekje of een berichtje dat u door wil geven? U weet het, u kunt mij altijd bereiken op mijn nummer 416-226-0620. Ik zou zeggen, geniet van de wereldkampioenschap voetballen. Maar denk er maar aan, als het niet goed gaat, de bal is altijd rond en die kan elke kant op gaan. En ik eindig vandaag met deze woorden. En ik, heel belangrijk, luisteraars, heel belangrijk. Hoe langer je jong blijft, hoe korter je oud zal zijn. Hoe langer je jong blijft, hoe korter je oud zal zijn. Ik ben Martin van Denzen, tot volgende week. Bye bye.

Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: CJMR 1320, the voice of the city.
1: Hey, yeah.

where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.